0: Frans van Zoon, Bloemendaal, Frans van Zoon.
1: Dag Vetterzaan,
0: dus Frans van Doel. Dus Frans van Doel, Frans van Zoon. Dus als we doen, kunnen we van doen, de vriend, meer op, dan wel, ja.
1: Wij gaan kansen, dus als we doen.

0: Afhuizen?
1: Ik heb nu van 5,5 voor de ketting. Ik zeg ook. Nu zijn we nu, ik heb dan niet zo'n 6,5 voor. Dit is echt uit de klasse.

0: Dus morgen, ik heb het is een uur. Maar het stem de chauffeur zit niet zo. Dit is mijn deur. Je hebt nu zo'n tijd aan deur, maar je hebt het van het al. Dit is
1: mijn deur. Wie daar aan mijn deur? Ik heb zo'n tijd aan deur.

Dus dan gaan we dat voor een aanstal dus zo liever de telecom van toe. En ik zie dat de mandant is 10:33 voor een branche die obstruerde. 10:33.

0: Ketten mega nerf aanraden. En voor de nerf voor de deze naam schrijf ik dat ketten mega nerf voor dingen doen. Zijn er maar robots, maar we zijn dit.
1: Ik ben een rood randnerf, ik heb hem geen kant meer.